0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

Abonneren op de Radio Duur. Kijk op www.radiosuperstar.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd. Radio Superstar.

Okay, bye.

0: Alle service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

0: je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovejesweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB.